0: Vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. Volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En de afsluiting van de Algera-brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel zorgt ook voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance minder meldingen rijden. De dierenambulance mag daarbij niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. Alleen officiële hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, mogen daar gebruik van maken. De brug is afgesloten vanwege groot onderhoud. En de begroeiing van een geluidswal langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht heeft gisteravond in brand gestaan. Rond 7:45 ontstonden zowel aan de kant van de snelweg als aan de andere kant langs het fietspad vlammen. Ook een deel van de naastgelegen weiland vloog in brand, zo meldt ZHZ Actueel. 3 van de 5 rijstroken richting Ridderkerk gingen tijdelijk dicht, zodat de brandweer het vuur goed kon blussen, melden 112-correspondenten. Waardoor het vuur is ontstaan is nog onbekend. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over het bondscoachschap van het Nederlands voetbalelftal. Maar de gesprekken zijn niet afgebroken vanwege salaris of contractduur. Volgens Slot kwam het nooit zover. Al binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil in het clubvoetbal. De trainer zegt dat hij op dit moment in zijn carrière vooral dagelijks op het trainingsveld wil staan met zijn spelers. Bij een nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk. En dan nog het weer, zon overgoten. Ochtend begint wel fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: In het zuiden van het land staat file op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel zorgt ook voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance minder meldingen rijden. De dierenambulance mag daarbij niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. Alleen officiële hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, mogen daar gebruik van maken. De brug is afgesloten vanwege groot onderhoud. En de begroeiing van een geluidswal langs de A16 bij Hendrikido Ambacht heeft gisteravond in brand gestaan. Rond 7:15 ontstonden zowel aan de kant van de snelweg als aan de andere kant langs het fietspad vlammen. Ook een deel van de naastgelegen weiland vloog in brand, zo meldt ZHZ Actueel. 3 van de 5 rijstroken richting Ridderkerk gingen tijdelijk dicht, zodat de brandweer het vuur goed kon blussen, melden 112-correspondenten. Waardoor het vuur is ontstaan is nog onbekend. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over het bondscoachschap van het Nederlands voetbalelftal. Maar de gesprekken zijn niet afgebroken vanwege salaris of contractduur. Volgens Slot kwam het nooit zover. Al binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil in het clubvoetbal. De trainer zegt dat hij op dit moment in zijn carrière vooral dagelijks op het trainingsveld wil staan met zijn spelers. Bij een nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk. En dan nog het weer, zon overgoten. Ochtend begint wel fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Eerde 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De in Rotterdam vermoorde Oekraïns nationalist Yevhen Konovalets is gisteren opgegraven op de begraafplaats in Rotterdam-Krooswijk. Hij werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. President Zelensky van Oekraïne maakte het nieuws bekend dat de resten van Konovalets naar Oekraïne komen. De bedoeling is dat hij herbegraven wordt op de herdenkingsplek voor nationale helden in Oekraïne.

0: is failliet. Fietsenmakers vinden dat erg jammer. Er wordt nog gekeken of het moederbedrijf uit Heerenveen een doorstart kan maken. De productie van de fietsen was eerder al verplaatst naar Roemenië, maar het drukken van de kosten mocht uiteindelijk niet baten. En bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. De veerboot kapseisde, 27 opvarenden zijn vermist. Een duikersteam is op zoek naar hen. Waardoor de veerboot is omgeslagen is nog niet duidelijk. Lokale media melden dat er hoge golven op het meer waren en dat de boot oud was. Mogelijk waren er ook te veel mensen aan boord. Volgens de autoriteiten waren er 114 kaartjes voor de tocht verkocht, terwijl er maar plek is voor 90 passagiers en bemanning. En dan nog het weer. Het is zon overgoten. De ochtend begint fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. En morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De rechtbank in Rotterdam is vannacht beklad. Op een rolluik staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282SR geschreven. Vermoedelijk doelt dat op het wetsartikel waarin de strafbaarheid van wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt geregeld. Het is nog onduidelijk waarom de rechtbank is beklad. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En de in Rotterdam vermoorde Oekraïense nationalist Yevhen Kovalets is gisteren opgegraven op de begraafplaats in Rotterdam-Krooswijk. Hij werd in 1938 vermoord in Rotterdam door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. President Zelensky maakte het nieuws bekend dat de resten van Konovalets naar Oekraïne komen. De bedoeling is dat hij daar herbegraven wordt op een herdenkingsplek in Kiev voor nationale helden in Oekraïne. Konovalets was in Rotterdam in ballingschap en werd vermoord met een doos chocolaatjes die hij cadeau kreeg van een infiltrant van de Sovjet-Unie. Onder de doos zat een bom verstopt die afging toen Konovalets op de Kossingel liep.

0: patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. De brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden. En dan nog het weer, zon overgoten. Vanochtend begint het fris, maar duikt de temperatuur al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder, met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De rechtbank in Rotterdam is vannacht beklad op een rolluik, staat met rode verf het woord pedofielen gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282SR geschreven. Vermoedelijk doelt dat op het wetsartikel waarin de strafbaarheid van wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt geregeld. Het is nog onduidelijk waarom de rechtbank is beklad. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een vrouw op zaterdag 6 juni in de buurt van het Zuiderpark. Op beelden is te zien dat de vrouw door de man wordt aangesproken op de Paul Krugerstraat en vervolgens met hem meeloopt in de richting van het Zuiderpark. Volgens de politie gebeurt dat onder dwang. Opvallend is dat de wandeling van de Paul Krugerstraat naar het Zuiderpark ongeveer 40 minuten duurt. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de man. En de gemeente Maassluis heeft sportverenigingen in de gemeente een speelverbod opgelegd voor natuurgrasvelden. Sinds vorige week mag er niet meer gesproeid worden op last van het Hoogheemraadschap in de regio. Om de velden te beschermen mag er niet op getraind of gespeeld worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook Schiedam en Vlaardingen hebben problemen met de natuurgrasvelden. De grasvelden zijn daardoor, terwijl de cricket- en honkbalvelden wel gebruikt worden, omdat de competities daar in de zomer gewoon doorlopen. Zowel de gemeente Vlaardingen als het sportbedrijf in Schiedam laten weten dat er van een speelverbod in de gemeentes nog geen sprake is en dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. En bij 3 Amerikaanse aanvallen op Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 burgers omgekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt

0: Sluierbewolking. Het koelt dan af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Mens durft te leven. Het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Het onderwerp dat ik vandaag gekozen heb is paradijs. Ik ben Linda van der Zwaan en deze week neem ik techniek en de presentatie van mijn rekening. En we beginnen met B.J. Baartmans met Paradijs.

U hoorde Freek de Jonge samen met Bots. En het nummer heet Paradijs. We gaan verder met de scene. En ook dit nummer heet Paradijs.

En dit was de Belgische formatie Mama's Jasje met Paradijs op Aarde. We gaan verder met een nummer van Frank Boeien, Paradijs.

En dit was de Drukkende Cakes met het nummer Paradijs. We gaan verder met Henny Vrienten. Die heeft ook een liedje daarover gemaakt. Maar dat heet Paradijs Verloren.

0: En u had hem natuurlijk al herkend. Dit was Spinvis met Paradijs. We gaan verder met een rubriek van Mens durft te leven. Dat is De Oude Doos. En daarvoor hebben wij gevonden Anneke Grunlo met het nummer Paradiso.
1: Uit Den Oude Doos.

0: En dit was de Janse Baggerband met Paradies. We gaan verder met het volgende onderwerp eigenlijk. Dat is de vertaling. Dit keer heb ik gekozen voor Paradise by the Dashboard Light. Maar dan uitgevoerd door Paul de Leeuw en Imca Marina. En dan krijg je Paradijs bij het dashboardlicht.
1: Ni adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rhediadau mlaen.
2: Shepherd and Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Dit was Notcha met Ons Paradijs. En Notcha is een duo uit Groningen, bestaande uit Noah en Chantal. We gaan verder met Paradijs van de Kift.

Dit was De Kift met Paradijs. En hiermee zijn we bijna aan het einde van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Vals Licht, een Brabantse groep, die ook een nummer hebben gemaakt wat Paradijs heet. Tot de volgende keer.

Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Naast de rechtbank Rotterdam zijn ook de gebouwen van het UWV op de Laan op Zuid en de GGZ-reclassering 4-4 op de Westerstraat beklad. Op een rolluik in de voorgevel van de rechtbank staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282SR geschreven. Dat kan doelen op wetsartikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Dat beschrijft dat iemand niet tegen zijn wil mag worden opgesloten, vastgehouden of verhinderd om weg te gaan. Ook op de gebouwen van het UWV en de reclassering staan volgens de woordvoerder van de politie soortgelijke teksten. Het is nog onduidelijk waarom de gebouwen beklad zijn. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En de politie is op zoek naar de man die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een vrouw op zaterdag 6 juni in de buurt van het Zuiderpark. Op beelden is te zien dat de vrouw door de man wordt aangesproken op de Paul Krugerstraat en vervolgens met hem meeloopt in de richting van het Zuiderpark. Volgens de politie gebeurt dat onder dwang. Opvallend is dat een wandeling van de Paul Krugerstraat naar het Zuiderpark 40 minuten duurt. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de man. In de gemeente Maassluis heeft sportverenigingen in de gemeente een speelverbod opgelegd voor de natuurgrasvelden. Sinds vorige week mag op last van het Hoogheemraadschap niet meer gesproeid worden met oppervlaktewater. Om de velden te kunnen beschermen mag er niet meer op getraind of gespeeld worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook in Schiedam en Vlaardingen ontstaan problemen. De grasvelden zijn daardoor, terwijl de cricket- en honkbalvelden wel gebruikt worden, omdat de competities daar in de zomer doorlopen. Zowel de gemeente Vlaardingen als het sportbedrijf in Schiedam laten weten dat er van een speelverbod in de gemeentes nog geen sprake is en dat de situatie nauwlettend in de gaten gehouden wordt. En de brandweer is zeker nog de hele week aan het nablussen bij de brand in Noord-Limburg, dat zegt de veiligheidsregio. Vorige week werd het zijn brandmeester gegeven, maar de natuurbrand is nog altijd niet onder controle. De grote brand bij Oostrum heeft verwoestende gevolgen gehad, vooral voor de jeneverbesstruiken in het gebied. Er zijn er duizenden verloren gegaan. In en rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geuroverlast. En dan nog het weer. Het is zonovergoten. Later vandaag loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon.

0: 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

said love, and love says you.

0: van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Naast de rechtbank Rotterdam zijn ook de gebouwen van het UWV op de Laan op Zuid en de GGZ-reclassering 4-4 op de Westerstraat in Rotterdam beklad. Op een rolluik en de voorgevel van het rechtbankgebouw staat met rode verf het woord pedofielen gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282 SR geschreven. Dat kan doelen op wetsartikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Dat beschrijft dat iemand niet tegen zijn wil mag worden opgesloten, vastgehouden of verhinderd om weg te gaan. Ook op de gebouwen van het UWV in de reclassering staan soortgelijke teksten, zegt een woordvoerder van de politie. Het is nog onduidelijk waarom de gebouwen zijn beklad. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En op de Algera-brug zijn de afgelopen dagen meerdere motorrijders beboet omdat ze over het fietspad reden. De brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is dicht voor onderhoud. Motorrijders denken de afsluiting te omzeilen door het fietspad stiekem te pakken. Volgens de wijkagent hebben 7 motorrijders een boete van €190 mogen ontvangen voor het rijden op een plek waar dat niet mag. Ook ging er een bestuurder aan de kant van Krimpen op de bon die het inrijverbod negeerde. Daarnaast kreeg hij ook nog een boete voor het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaar. De politie laat weten dat er gedurende de afsluiting gecontroleerd zal worden. En het gaat goed met de ABN AMRO. De bank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer winst geboekt. De bank verstrekte onder andere meer hypotheken en leningen aan bedrijven. ABN moest tijdens de kredietcrisis nog worden gered van de ondergang. De staat heeft daarvan nog een rekening van ruim €780 miljoen openstaan. En nu het met de bank veel beter gaat, is het misschien mogelijk om het geld van de nationalisatie terug te verdienen. ABN maakte ook meer winst door te snijden in de kosten. De bank is bezig met een grote reorganisatie. En de KNVB heeft 24 NAC-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van de club tegen SC Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor het einde definitief gestaakt nadat er opnieuw brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Rond de wedstrijd werden 11 mensen aangehouden. En dan nog het weer. Zon overgoten. De temperatuur stijgt naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. En morgen opnieuw heel veel zon met een maximum van 35 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg in het zuiden van het land. De A58 is dicht door een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen.

0: Das en Kruif, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: nieuws van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het treinverkeer tussen Delft en Schiedam heeft vanochtend enige tijd stilgelegen door een koe. De koe was door onbekende oorzaak op het spoor beland. De politie en ProRail zijn meer dan een uur bezig geweest om de koe van de rails af te krijgen. Omdat de treinen heel traag passeerden, bleven de spoorbomen op de Kandelaarweg in Schiedam dicht. Waardoor de koe naast vertraging voor de trein ook een verkeersopstopping veroorzaakte. Ondertussen is het treinverkeer gewoon weer hervat en is de koe weer terug in de wei. En de N59 bij Den Bommel is afgesloten vanwege een bermbrand, zo meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand is ondertussen brandmeester. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is een stuk berm van 50 bij 10 meter in brand gevlogen. Door de afsluiting is er een flinke file ontstaan. Zodra de brand weer klaar is met nablussen, kan de weg weer open. En op de Algerabrug zijn de afgelopen dagen meerdere motorrijders beboet omdat ze over het fietspad reden. De brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is dicht voor onderhoud. Daardoor ontstaat er verkeersoponthoud. Motorrijders denken de afsluiting te kunnen omzeilen door over het fietspad heen te rijden. En volgens de wijkagent aan de kant van Capelle hebben 7 motorrijders een boete van €190 per stuk mogen ontvangen voor het rijden op een plek waar dat niet mag. Ook een bestuurder aan de kant van Krimpen ging op de bon, maar dit keer met zijn auto. Hij negeerde een inrijverbod. Daarnaast kreeg hij ook nog een boete voor het negeren van aanwijzingen van de verkeersregelaar. De politie laat weten dat er gedurende de afsluiting gecontroleerd zal worden op verkeersovertredingen. En Staatsbosbeheer heeft per direct een verbod afgekondigd voor het barbecue in recreatiegebied de Rottermeren, aan de kant van Nesselanden en Zevenhuizen. Komt vanwege de aanhoudende droogte. Staatsbosbeheer probeert te voorkomen dat er zo in het gebied een natuurbrand uitbreekt. Voor de regio is namelijk fase 2 voor natuurbranden afgegeven, waardoor het risico op een brand groter is. Bij de toegangswegen tot het gebied worden extra borden geplaatst om bezoekers op de hoogte te stellen van het verbod. En dan nog het weer. Het is zonovergoten. De temperatuur stijgt naar een maximum van 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 35 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. De weg is nog altijd dicht na een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Opruimen duurt waarschijnlijk nog uren, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen richting Breda via de A4, A59 en dan over de A17. Verder rijdt het langzaam door de Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van

0: van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Voorne aan Zee komt met een rookverbod in gebieden waar natuurbranden kunnen ontstaan. Vanaf nu mag het tot 1 november niet worden gerookt in bossen, op heide- en veengronden en in duingebieden. Ook is er een rookverbod in een straal van 30 meter rond die gebieden. De gemeente neemt de maatregel op in de algemene plaatselijke verordening. Daar stond al in dat mensen aan het strand of langs duingebieden geen barbecue, fakkels of vuurkorven mogen aansteken. Eerder vandaag werd al bekend dat Staatsbosbeheer per direct een verbod heeft afgekondigd op barbecuen in recreatiegebied Rottemeren. Bij Bleiswijk is dat vanwege de aanhoudende droogte. Schoonmakers zijn druk bezig om de bekladdingen weg te halen van meerdere panden in Rotterdam, waaronder de rechtbank en het kantoor van het UWV. Vannacht hebben onbekende teksten geklad op zeker 4 gebouwen aan de Kop van Zuid en de Westerstraat. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR, wat mogelijk verwijst naar een verbod in het strafrecht op ontvoeringen. Wie of wat er achter de bekladdingen zit is onduidelijk. De politie bekijkt de camerabeelden nog. De rechtbank heeft aangifte gedaan van de bekladdingen. Meer dan 20 mensen hebben zich gemeld bij een nieuw bewonersinitiatief voor het behoud van dierenweide Het Sparretje in Maassluis, schrijft Omroep WOS. De toekomst van Het Sparretje is onzeker. De stichting achter de dierenweide kampt met onder andere een tekort aan vrijwilligers. De mensen die zich nu hebben gemeld willen onderzoeken wat ze zelf kunnen doen. En dan gaat het niet alleen om vrijwilligerswerk, maar ook om het vragen van financiële bijdrage aan bewoners of bedrijven. Het weer, veel zon vandaag, droog, maximum temperatuur rond de 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking, dan koelt het af naar 16 tot 19 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is de A58 dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een autobrand van vanmorgen. Opruimen duurt nog uren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan intussen richting Breda over de A4, de A59 en de A17. Verder staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij de afrit Maasbree. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Het kost je 10 minuten extra.

0: Klaverpolder en Dordrecht. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Schiedam heeft meer dan 800.000 illegale sigaretten onderschept. Agenten vonden de peuk in een busje in Schiedam-Noord. Wanneer en waar precies kan de politie niet zeggen. De bestuurder van het busje probeerde nog weg te vluchten, maar is aangehouden, meldt Omroep 2. De douane heeft naderhand nog twee mensen opgepakt voor het overtreden van de accijnswet. Schoonmakers zijn bezig om de bekladdingen weg te halen van meerdere panden in Rotterdam, waaronder de rechtbank en het kantoor van het UWV. Vannacht hebben onbekende teksten gespoten op zeker 4 gebouwen aan de Kop van Zuid en de Westerstraat. Er staan teksten op als pedofiele en 282 SR, wat mogelijk verwijst naar een verbod in het strafrecht op ontvoeringen. Wie of wat er achter de bekladdingen zit is nog onduidelijk. De politie bekijkt nog camerabeelden. De rechtbank heeft aangifte gedaan van de bekladdingen. Premier Jette heeft een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Daar heeft hij zich bij APM-terminals onder meer laten bijpraten over de problemen van de binnenvaart, nu het zo droog is en er minder gevaren kan worden. Ook sprak hij met havenbazen over hoe lastig zij het vinden om te investeren in de haven. Op tafel lagen ook plannen waarmee het Rijk samen met havenbedrijven projecten van de grond probeert te krijgen. En aan het eind van zijn bezoek keek Jette nog bij een fabriek in aanbouw voor groene waterstof. Dieven zijn bij een inbraak in de hervormde kerk in Klaaswaal niet veel verder gekomen dan de snoeppot. Gisterochtend vroeg gooiden ze 2 ruiten in van de kerk aan de Kerkstraat. Het ging om ramen van het bijgebouw. Binnen vonden ze niet de collecteopbrengst, geen avondmaalzilver of een kostbare statenbijbel. De kerk ontdekte wel dat er iets was meegenomen, want de snoepvoorraad bleek flink uitgedund. De dieven staan mogelijk op camerabeelden. De politie bekijkt die nog. Het weer, veel zon, droog, maximum temperaturen rond de 30 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht dan hebben we lichte sluierbewolking. Het koelt af tot 16 tot 19 graden. Morgen hebben we een hete dag met veel zon en temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Bij Meersen is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. De A73 Maasbracht Nijmegen bij Maasbree een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En wat nog opvalt is de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwspontage. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat tot vanavond 6:30 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad, jouw radio.
6: Swingende hitmiddag.

0: temperaturen gaan omhoog vanaf vandaag. Vandaag zo de 30 graden. Morgen nog warmer, dus gewoon verkoeling zoeken. Verkoeling bij de radio. Wij hebben de leukste hit.
1: Een wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan het waas.
0: Ja, dat ben ik dus. Mijn naam is Theo. Ik geef je alleen maar de allerlekkerste platen.
1: Theo van Gameren, een van de winnaars op Drechtstad FM.
0: Ja, de swingende hitmiddag met de allerlekkerste platen uit jouw jeugd. We zijn er tot een uurtje of vijf vanmiddag.
2: Hier is een hete zomerherinnering.

0: zomer van 1986. Een heerlijk plaatje uit Italië van Tia Bazzaro, die jij de swingende hitmiddag. Ticento.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Wow.
0: Zon, zee, strand en heel veel plezier.
2: Wat is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren? De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
3: Daar kun je niet omheen.
1: Dit is de swingende hitmiddag via FM, DAB+, en online bij Drechtstad en Atos Radio.

0: zon schijnt weer. Vrouwen lopen in zomerjurkjes.
1: Hey, visserik, probeer je nu echt onder mijn jurk te kijken?
0: Op het terras met een favoriete cocktail in je hand geniet jij van de zwoele stem van Theo van Gameren. Theo van Gameren. En de lekkerste zomerhits in de swingende hitmiddag.
1: Of je nou hakt of prakt, dit

staken in het zuiden van het land op de A2. Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en Meersen staat 10 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is een half uur. En wat nog opvalt is de N2, Maastricht-Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Zuid en Knooppunt Kruisdonk 3 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer opgepakt voor de bekladdingen vannacht in Rotterdam en Utrecht. Op gerechtsgebouwen en panden van justitie in beide steden zijn teksten gespoten als pedofielen en 282 SR, wat mogelijk een verwijzing is naar een artikel in het strafrecht waarin een verbod staat op ontvoeringen. In Rotterdam zijn nog bekladdingen aangebracht op het gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een zorginstelling aan de Westerstraat. De man die nu is opgepakt zou vannacht in Utrecht zijn begonnen met zijn vandalisme en daarna in Rotterdam zijn doorgegaan. Over zijn motief kan de politie nog niks zeggen. De brandweerman die vorige week zwaar gewond was geraakt tijdens het bestrijden van de duinbrand in Oudorp is overleden. De vrijwilliger van de Olympiakazerne in Sommelsdijk was aangereden door een brandweerauto tijdens het blussen van de brand afgelopen donderdag. De traumahelikopter moest eraan te pas komen, waarna de brandweerman naar het ziekenhuis is gebracht. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat hij aan zijn verwonding is bezweken. Bij het bestrijden van de duinbrand vorige week aan het Oosterduinpad in Oudorp waren veel korpsen betrokken. Ook is een blushelikopter van Defensie ingezet. Er ging uiteindelijk zo'n 2000 vierkante meter duingebied verloren. De politie in Schiedam heeft meer dan 800.000 illegale sigaretten onderschept. Agenten vonden de peuken in een busje in Schiedam-Noord. Wanneer en waar precies kan de politie niet zeggen. De bestuurder van het busje probeerde nog te vluchten, maar is aangehouden. De douane heeft naderhand nog twee mensen opgepakt voor het overtreden van de accijnswet. De 64-jarige Brit Andy Green heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd. Dit keer met een auto op waterstof. De voormalig piloot haalde 654 km per uur. Die snelheid is een gemiddelde van twee ritten op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah. Het vorige record met een waterstofverbrandingsmotor was 299 km per uur. Maar dat record is al meer dan 20 jaar oud. Green ging eerder als eerste mens met een auto door de geluidsbarrière. Hij reed toen met een auto met straalaandrijving 1228 km per uur. Het weer, veel zon, droog, 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking en dan koelt het af tot zo'n 16 à 19 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land. Op een aantal plekken flinke vertraging. Zoals op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht. Met vertraging een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Knoopend Sabine is een bermbrand aan de gang. De rechterrijst ook is dicht. Vertraging hier bijna drie kwartier. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert. Tussen Outlet Roermond en Horen 3 kilometer. Met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: zuiden van het land is er weinig aan de hand. Een paar opvallende files, dat wel. De A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord is een bermbrand aan de gang. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. De A16 weer daar richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 5 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En tenslotte is er druk geweest op de designer outlet in Roermond. Je ziet namelijk een file op de N280 van Roermond naar Weert voor Hoorn. 3 kilometer met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Directeur Anja Littooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de brandweerman die zwaar gewond raakte bij de duinbrand in Oudorp. Het slachtoffer was vorige week donderdag aangereden door een brandweerauto. Vanochtend bezweek de man in het Erasmus MC. De man was een brandweerman in hart en nieren, schrijft Littooi op LinkedIn. En zijn gedachten gaan uit naar de familie en het korps van Middelharnis Sommelsdijk, waar de man als vrijwilliger actief was. Bij het bestrijden van de duinbrand vorige week aan het Oosterduinpad waren veel korpsen betrokken. Er is ook een blushelikopter van Defensie ingezet en er ging uiteindelijk zo'n 2000 vierkante meter duingebied verloren. De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer opgepakt voor de bekladdingen vannacht in Rotterdam en Utrecht. Op gerechtsgebouwen en panden van justitie in beide steden zijn teksten gespoten als pedofiele en 282 SR. Mogelijk een verwijzing naar een artikel in het wetboek van strafrecht. In Rotterdam zijn ook nog bekladdingen aangebracht op het gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een zorginstelling aan de Westerstraat. De man die nu is opgepakt zou vannacht in Utrecht zijn begonnen met zijn vandalisme en daarna in Rotterdam zijn doorgegaan. Over zijn motief kan de politie nog niks zeggen. Een Ierse investeringsmaatschappij heeft belangstelling voor de failliete Nederlandse fietsenfabrikant Axel. Het moederbedrijf achter de merken Batavus, Sparta, Koga en Babbel ging gisteren op de fles. Het bedrijf dat een bod overweegt is Quanta Capital, het bedrijf van de Ierse oudwielrenner Mel Sutcliffe. Hij was als renner actief in de jaren 80 en 90 en daarna begon hij een fietsenwinkelketen. Of de doorstart een kans maakt, onderzoeken de curatoren van Axel nog. En aan de zuidkust van Ierland is een man gebeten door een haai. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de BBC zat de man met 4 anderen in een kleine boot op enkele kilometers uit de kust bij Ramhead. De opvarenden waren in de problemen gekomen toen het weer plotseling veranderde. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. In 2018 was ook al een man gebeten bij Ierland door een haai. Toen ging het om een visser die aan het werk was. Het weer, het is nu nog zonnig, droog en 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 19 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Eén file nog in het zuiden van het land. En die staat op de N280 Roermond richting Weert. Tussen de designer outlet Roermond en Hoorn. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En er wordt ook nog eens aan de weg gewerkt daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
4: Voetballen. Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn. De mannen uit Rotterdam en Maassluis worden verdacht van seks met minderjarige cliënten tijdens een nachtdienst afgelopen november. De 2 zeggen dat de slachtoffers van 14 en 15 jaar met de seks hadden ingestemd. Maar justitie spreekt van seksuele uitbuiting van kwetsbare meisjes. De rechtbank in Den Haag doet over 2 weken uitspraak. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden van de brandweerman. Die is overleden na de duinbrand in Nauwdorp. Schouten is als burgemeester voorzitter van de veiligheidsregio waaronder de brandweer valt. Ze heeft ook haar dankbaarheid overgebracht aan de familie voor de inzet van de vrijwillige brandweerman van het korps Middelharnis-Sommelsdijk. Het slachtoffer was vorige week donderdag tijdens zijn inzet in Nauwdorp aangereden door een brandweerauto. En vanochtend bezweek de man aan zijn verwonding in het Erasmus MC. Ook de directeur van de veiligheidsregio heeft gereageerd en hij noemt de man een brandweerman in hart en nieren. Bij het bestrijden van de duinbrand vorige week aan het Oosterduinpad in Nauwdorp waren veel korpsen betrokken. Er is ook een blushelikopter van Defensie ingezet en er ging uiteindelijk zo'n 2000 vierkante meter duingebied verloren. In een kliniek voor criminelen met een psychische stoornis in Portugal is in september nog een sociotherapeut mishandeld door een patiënt. De behandelaar liep een tand door zijn lip op, had gekneusde ribben en zag over zijn hele lichaam bont en blauw. De rechtszaak tegen de 25-jarige verdachte was vandaag, maar die vond plaats achter gesloten deuren. Dat is bijzonder, want rechtszaken zijn in principe openbaar. Nu werd een uitzondering gemaakt vanwege de psychische toestand van de verdachte. Het weer, veel zon, droog, maximum temperatuur vanavond nog tussen rond de 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking en dan koelt het uiteindelijk af tot een graad of 16. En dan wordt het morgen een hete dag met veel zon. Temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En deze uitzending is alweer de 130ste die ik maak. Wat gaat de tijd toch snel. Vandaag heb ik gewoon wat nummers uitgekozen die ik leuk vind. Of u ze leuk vindt, ik hoop het maar. We beginnen met Underworld, met Born Slippy.

Dit was White Lies met Farewell to the Fairground. En daarvoor hoorde je The Offspring met You're Gonna Go Far, Kid. En we gaan nu verder met The Massive Attack samen met Shara Nelson. Unfinished Sympathy. 1, 2, 3.

Ja, daar ben ik. Dit was The Offspring met Pretty Fly for a White Guy. En daarvoor Cats in Space met Time Machine. We gaan verder met Eminem. My name is...

En dit was Thmood met Rob Thomas en Santana. Maar dat had u wel gehoord. En daarvoor Beth Hart met Joe Bonamassa. I'd rather go blind. En we gaan verder met Ain't No Sunshine van Bill Withers.

En met Bill Withers zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Garden gekomen. Dit uur sluit ik af met New Radicals. You get what you give.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Waar het maar kan, zitten mensen klaar voor de zonsverduistering die komend uur rond 8:15 op zijn volst zal zijn. Onder andere op de Laurenskerk in Rotterdam is het druk. De toren is daar speciaal open om vanaf grote hoogte naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De Bijaardier luistert het dan op met toepasselijke nummers als Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler en Here Comes the Sun van de Beatles. In het noorden van Siberië is de volledige zonsverduistering als eerste begonnen. Om 7:02 onze tijd. Plaatselijk was het daar 7:02. Maar boven de Poolcirkel schijnt de zon dan nog. In ons land is de verduistering niet volledig. Om 7:55 is het hoogtepunt bereikt en dan is 90% van de zon bedekt. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn. De man uit Rotterdam en Maassluis worden verdacht van seks met minderjarige cliënten tijdens een nachtdienst afgelopen november. De 2 zeggen dat de slachtoffers van 14 en 15 jaar met de seks hadden ingestemd. Maar justitie spreekt van seksuele uitbuiting van kwetsbare meisjes. De rechtbank in Den Haag doet over 2 weken uitspraak. Bedrijven als Bol.com en brillenketen Ace & Tate hebben nog altijd last van de hack bij een partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten. Wie bijvoorbeeld online een bril koopt, moet naar een winkel om hem te halen. Bij Bijkorf ligt de webshop helemaal stil. Klanten die daar voor de hack al hadden besteld, krijgen hun producten pas volgende maand, zegt RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven geheim, zo schrijft RTL. Ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken op 1 augustus in bij Seva, dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt bij de hack is nog niet bekendgemaakt. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit van nu kan Israël dus nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht is er wat lichte sluierbewolking. Dat mag de pret van de zonsverduistering overigens niet drukken. Het koelt af tot 16 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En we beginnen met een nummer van Massive Attack samen met Elizabeth Fraser. Het heet Teardrop.

Rock Garden met Anne. En wat dacht je van deze? Classic, modern en hard rock.

Dit was de formatie White Lies met Time to Give. En daarvoor hoorde je Cats in Space met de Mad Hatter Tea Party. We gaan nu verder met Sound of Silence, dit keer van Disturbed.

En dat was Beth Hart samen met Joe Bonamassa, Chocolate Jesus. En daarvoor Faithless samen met Sully Breaks, Find a Way. We gaan verder met My Silver Lining van First Aid Kids.

Dus was Amy MacDonald met This Is The Life. En daarvoor Kaleo met Way Down We Go. We gaan verder met Rolling Stones samen met Lady Gaga. En zij hebben gemaakt Sweet Sounds of Heaven.

En met de Sweet Sounds of Heaven zijn we alweer bijna aan het eind van Rock Garden gekomen. Ik hoop dat hij de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. We gaan afsluiten met The Offspring, The Kids Aren't Alright en Red Hot Chili Peppers met Can't Stop. Tot de volgende keer.

0: Jouw radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Eclipse watchers hebben met name voor de kust gezorgd voor opstoppingen. Op de wegen rond Hoek van Holland was het erg druk. Ook de metro richting het strand zat vol. In Hoek van Holland zijn verkeersregelaars ingezet. Ook richting de grote badplaats in Noord-Holland stond het verkeer goed vast. De zonsverduistering begon even na 7 uur. En even na 8 uur was het grootste deel van de zon bedekt door de maan. Weerman Peter Kuipers-Munneke van de NOS legt uit.
2: Het gaat echt wel flink schemeren. Je gaat het denk ik wel merken. En de natuur gaat daar ook wat van merken waarschijnlijk. Misschien dat vogels en zo en dieren denken, nou, de dag is voorbij. Maar helemaal donker, zoals in IJsland en in Spanje, zal het niet worden. Nee. Daar hebben we een zogenaamde totale zonsverduistering. Dat betekent dat de hele zon wordt afgedekt door de maan. En bij ons is het dus 88% of 89% van de zon die wordt afgedekt door de maan.
1: Mensen die niks willen missen van de zonsverduistering zochten niet alleen het vrije uitzicht van het strand op trouwens. Ook heuvels en andere uitkijkpunten waren druk, zoals de Laurenskerk in Rotterdam. Bedrijven als bol.com en brillenketen Ace & Tate hebben nog altijd last van de hack bij een partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten. Bij de Bijenkorf ligt de webshop helemaal stil, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. Klanten die daar al voor de hack hadden besteld, krijgen hun producten pas volgende maand, zo is de verwachting. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken op 1 augustus in bij Seva, dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt is ook nog altijd niet bekend. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31. En daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. Dus de kans op meer regionale tropische dagen is nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake als in de beeld het meer is dan 30 graden. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer zo. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouet.
7: Drechtstad FM.
8: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouet. Een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
9: May we start?

cd van een meneer die ik al heel lang bewonder, sinds de jaren 80. Ben Liebrand heb ik het over. En die heeft een hele serie cd-boxen heeft hij uit laten brengen. Met de Grand 12 Inches. Ik ga iets draaien van de laatste uitvoering, nummer 20 is dat. Cd nummer 6 voor de geïnteresseerden. En ik ga muziek draaien van de band Commodores, Night Shift. Tot 11 uur is dit Silhouette.

Amerikaanse band The Commodores met de zang van Lionel Richie en Night Shift. Nou, vandaag geen Night Shift, ik heb wel een avondshift. Tot 11 met Silhouette op Dresdstad de Feminators Radio. Draagt als ondertitel Shuffle Play. Ik zal dat straks even uitleggen, voor zover nodig. Want dat is een bekend begrip in deze wereld, denk ik. We gaan terug naar de eerste aflevering die ik deed hier op Dresdstad FM. En toen nog Papendrecht FM. Ja, ik moest even nadenken, maar was toen nog Papendrecht FM. En ja, dan ben ik ooit begonnen. Was 22 augustus 2019. En ja, dat was, die bombardeerde ik, die aflevering, tot pilot. Ik heb nog steeds niet... Ik had wel het idee van, ik moet iets gaan proberen. Maar ja, letterlijk had ik niet goed in de gaten dat dat live was. Dat had ik wel in de gaten. Maar goed, ik denk, als een excuus, een soort disclaimer, plak ik daar pilot aan vast. En al zo geschiedde. Het eerste nummer wat ik destijds draaide, dat was van de Engelse band The Look. Het nummer wat je gaat horen is I Am The Beats.

Nou, dat is niet de beat. Ik weet niet wat er precies gebeurt, maar het gaat niet helemaal zoals ik wil. Je luistert naar Ghost Rider van Softcell. Laten we die even beluisteren tot het einde.

Heerlijke muziek van meneer Amir Deodato de Almeida. En dan hebben we het over zijn artiestennaam, dat is Deodato. Voor de wat oudere mensen onder ons, dit is een man die begon... Hij begon al in 1964, maar hij is met name in de jaren 70... is hij bekend geworden met dit soort fusion-achtige muziek. Het is een Braziliaans muzikus, muziekproducent, arrangeur. En er staat ook bij, hij put veel... uit Latijns-Amerikaanse genres zoals samba en vermengt deze met jazz. Nou, dat was hier goed te horen in dit nummer Night Shift. Nee, moet ik even kijken. Dat was wat anders, hè? Night Shift. Dit is Deodato Night. Nou, de ellende is dat ik geen bril op heb. Dan gaan we dat ook nog even doen. Altijd makkelijk. Night Cruiser. We hadden net de Commodores met Night Shift. Dit is Night Cruiser van Deodato. We gaan nu wel dat nummer draaien wat ik eigenlijk wilde draaien. Dat is het nummer van The Look en I Am The Beat. Ik ga terug naar 2019, 22 augustus en start met dit nummer.

0: I'm the Beat, jawel, uit Engeland. Een collectief van vier muzikanten die het op dat moment eventjes maakten. Met deze enorme hit, althans, het was nou een enorme hit, is ook een beetje overdreven. In ieder geval redelijk bekend in die tijd. En daar bleef het bij, een eendagsvlieg noemden ze dat. Nou ja, dan krijg je het verhaal dus, dan moet ik er even bij pakken. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Daar staat, thuis hebben wij een kalender hangen. Een blokkalender noemen ze dat. Iedere dag een blaadje afscheuren. En er stond een leuk stukje over Shuffle Play eigenlijk. Ik ken dat al vanaf de jaren 70 werd dat ingebouwd in cassette recorders. En dan kon je dat soort dingen. Ja, ik weet niet echt. Nee, volgens mij begon dat bij de cd-speler. In ieder geval, eind jaren 70, begin jaren 80 had je een knop. En dan was het Shuffle Play. Dat hebben we tegenwoordig ook. Een moderne uitvoering. Op computers. En ik gebruik dat zelden, moet ik zeggen. Maar ik had bedacht, laat ik eens kijken wat er gebeurt op het moment dat ik deze lijst, die ik dus zeven jaar geleden gebruikte als eerste uitzending. En wat daaruit komt, iedere uitzending is qua muziek anders. Maar op het moment dat je dezelfde lijst gaat shuffelen, oftewel door elkaar in gaat gooien, mingen, het schudden, net zoals je dat met kaarten doet, een kaarten spel, dan krijg je een heel andere sfeer. En dat was tenminste mijn beleving. En dat betekent dus dat ik op dit moment de shuffle heb ingedrukt en eens kijken wat er uit die lijst komt. Bovendien, de mensen hebben denk ik zo lang geleden niet in hun hoofd zitten wat ik destijds heb gedraaid. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Laten we niet hopen dat hetzelfde nummer verschijnt. Maar dat gaan we merken. En inderdaad, hier zijn de Tubes uit de Verenigde Staten met This Town.
1: This town is a lonely town, not the only

laatste band, The Tubes. Ik denk dat dat een man of acht was in die tijd. Ja, geweldige muziek. Je moet ervan houden. Het valt een beetje in de categorie art rock. En daarbij kun je van alles verzinnen. En dat deden ze ook in die tijd. Ik had het net over die kalender, die blokkalender. Ja, dan moet ik ook even uit gaan leggen wat daar, tenminste even voorlezen of oplezen heet het tegenwoordig, wat daarin vermeld staat. Het is een mooi blaadje van vrijdag 7 augustus, afgelopen vrijdag. En ja, zoals gezegd hebben ze het daar over shuffleplay. En de vraag is, hoe random is shuffle? Oftewel, ja, hoe gaan ze dat mixen? Is dat wel echt random? Echt, ja, voor de... Ja, random, wat moet je voor een random zeggen? Nou gaan we dat weer krijgen. Goed, ik ga even voorlezen. Volgens Matthias Petters Johansson, dat is dus een Zweed naar ik aanneem, voormalig softwaredeskundige bij Spotify. Spotify is ook een Zweeds bedrijf. Was de shuffle-functie vroeger volstrekt willekeurig. Willekeurig, random dus. Maar het probleem is dat mensen... echt willekeurig, niet willekeurig aanvoelt. Als je twee nummers van dezelfde artiest achter elkaar krijgt, dan lijkt dit niet random. Ja, dan moet je ook geen twee tracks achter elkaar zetten, lijkt mij. Maar goed, dat is een ander verhaal. Toch zal dat regelmatig gebeuren. Net als dat het mogelijk is om meerdere keren achter elkaar zes te gooien met een dobbelsteen. Volgens Johansson kreeg Spotify zoveel klachten van gebruikers dat besloten werd om een algoritme te maken dat artiesten en genres gelijkmatiger verdeelt. Als er bijvoorbeeld vier nummers van Coldplay in de lijst staan, zal het algoritme ernaar streven die met een interval van ongeveer 25% af te spelen. Waarvan akte? Nou, ik ga eens even kijken naar mijn mooie lijst van destijds. 22 augustus 2019. En dan kom ik uit. Nou, het functioneert perfect. Kom ik uit bij een nummer van Marlene Dietrich. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Laten we eens even luisteren hoe dat klinkt. Een heel oud, maar verschrikkelijk mooi nummer. MUZIEK

0: Deze band U2 met Electrical Storm. En er staat erachter William Orbit Mix. Daar is die William Orbit recentelijk overleden, 23 juli. Een bekende producer en ook maakt ook platen onder zijn eigen naam. Nou, even naar de volgende. Ja, daar is ze weer. Geweldig. Grace Jones, Slave to the Rhythm, Hot Blooded Version.
1: To the Rhythm.

Ja, prachtige plaat. Slave to the Rhythm uit 1985. Geproduceerd door Trevor Horn. Dat mag je eraan afhoren. Het klinkt uitstekend. Nog steeds. En ja, deze dame die zich als vaker die dames die hun mannetje staan. In dit geval de Jamaicaanse dame Grace Jones. Ook bekend van als model. Soms bekeken als een soort van object. We gaan richting 10 uur. Het is, helaas. We hebben nog een uur daarna, dus dat is geen probleem. Ik zit even naar de monitor te kijken wat eraan zit te komen. Want we hebben het over shuffle play. Nou, dat gaan we beleven met Jean-Michel Jarre. Believe it or not, de nummer heet Exit. Zometeen tot na het nieuws hoor je mij weer met de 2 uur Silhouette op Dresdstad Feminators Radio. Exit.

0: technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals?
1: I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. It's a deeply antisocial principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will?
2: Jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
4: We staan net een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
3: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Silhouette.
9: Drechtstad FM.
10: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Prachtig nummer van Annie Lennox uit Engeland komt ze. Don't Let It Bring You Down. Medusa uit 1995. Van datzelfde album dus, Medusa. Daarvoor de Amerikaanse band The Knack met het prachtige Africa. Een liedje waar alles klopt. En dat album dat heet Roundtrip, komt uit 1983. Je bent weer terug bij Silhouette. De 316e aflevering en ik ben mijn eigen eerste playlist aan het draaien van 6 jaar geleden. Zoals ik ooit begon, nog aan de Schoorweg destijds, met deze playlist. Ik heb de ondertitel heb ik genoemd Shuffle Play. Betekent dat ik niet weet wat er van tevoren gaat komen. Ik volg de lijst, maar ik heb op de shuffle knop gedrukt en dan krijg je verrassingen zo hier en daar. Ik ben een heleboel dingen een beetje, nou, die nummers ken ik uit mijn hoofd bijna, maar de volgorde is verrassend. Net zoals deze, Godly & Cream, Snack Attack.

0: zeer herkenbaar, wat mij betreft in ieder geval. Snack Attack, je hoorde Godly & Cream uit 1981 van het album Isms. Ja, wat ik zeg, herkenbaar. Ik spreek uit ervaring. Ik heb denk ik een jaar of 20 geleden hetzelfde gehad. En de tekst is fantastisch van deze plaat. Maar er zit ook een moraal achter. En nou ja, dat, wat ik zeg, ik spreek uit ervaring. Een scheeltje 5 kilo als je een beetje aan de regels houdt. En niet gaat doen wat deze mannen aanvankelijk ook deden. Overigens, die zagen er spik en span uit. Ik had niet het idee dat deze heren te zwaar waren. Ja, het is inmiddels 10:30. Je luistert naar Silhouette 316 Shuffle Play. Ik ben mijn eigen lijst aan het shuffelen. En we gaan luisteren naar muziek van Vangelis. Tears in the Rain.
1: Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours away. All those moments will be lost in time.

0: Silhouette. Een muzikaal themaprogramma. Sit back, relax and enjoy.
1: Hallo papa, gaan we toe. De dochter gaan denken naast toe. Die gaan

radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

schitterende muziek van David Sylvian. Ooit de frontman van de band Japan. Dit album dat heet Gone to Earth uit 1986. En je hoorde Silver Moon. Ja, enigszins toepasselijk zou ik zeggen. De maan die de zon vandaag enigszins in de weg zat. En schitterend schouwspel opleverde. Met name rond 7:50. Ik heb een klein beetje mee kunnen genieten vanuit het dakraam. Maar er zijn een heleboel mensen op de benen gekomen om dit schouwspel bij te wonen. En het volgende moment zal over 55 jaar zijn. Dus dat duurt even. Goed, daarvoor hoorde je muziek. Dan moet ik even kijken, het lijstje erbij. Nursery Rhyme van Johannes Schmeuling uit 2006. Prachtig interpretatie, een beetje van wat onze vriend Phil Collins destijds deed met de Rhythm Box. We gaan luisteren naar een instrumentale versie van Slave to the Rhythm. Speciale versie in de versie van Trevor Horn, Slave

1983, en je hoorde de band Kaja Gugu met Too Shy. Het komt van een album dat heet Now That's What I Call Music. Daarmee is het kwart voor tien geworden. Wat zeg ik, kwart voor elf inmiddels op het Dichtstad de Feminators Radio. Woensdag 12 augustus 2026 live vanuit de studio. Ik heb die lijsten trouwens op zitten. De eerste lijst van het eerste programma wat ik destijds presenteerde aan de Schoorweg 22 augustus 2019. En dan zul je afvragen, nou, korte lijst. Ja, inderdaad, korte lijst. Want dat was toen nog 1 uur. En dat was op donderdag tussen 10 en 11. Inmiddels is dat aardig bijgespijkerd met van alles en nog wat. We gaan luisteren naar... Want ik, het materiaal wat ik hier heb liggen is op. Ik heb vervangend materiaal. En we gaan luisteren naar een hele excentrieke meneer uit Engeland. Malcolm McLaren en Madam Butterfly.

veel muziek uit de jaren 80 vanavond. Dat geldt ook voor dit nummer van Malcolm McLaren, Madame Butterfly, Un bel di vidrimo. Van het album Fans uit 1984. Ja, het zit erop. Ik heb nog één lange track te gaan. En dan is deze uitzending Silhouette nummer 316 er helemaal doorheen. Met nou ja, onder andere mijn verhaal. Tussen aanhalingstekens met Shuffle Play. De eerste playlist 6 jaar geleden, 22 augustus 2019. Nee, voor Papendrecht FM destijds en nu tegenwoordig. Krijgstad FM. Dat was het. Ik heb een lange trek te gaan. Daar gaan we nog even naar luisteren. En dan ben ik er uiteraard volgende week weer met een nieuwe Silhouette. Het nummer wat ik wil gaan draaien is van The Temptations featuring Rick James, Standing on the Top. Bedankt voor het luisteren en voor straks wel trusten.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: prachtig nummer om de show mee te beginnen. Och, wat een romantiek. The Head and the Heart. Een van de allermooiste nummers van Chris de Burke aan het begin van de show.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vandaag weer. Een show vol heerlijke muziek en een paar leuke dingen die we graag met je willen delen. Bijvoorbeeld straks een mooie column van Han van der Horst. Want die was ook wel weer lekker bezig met het water. Water uit de sloot niet doen. En waarom niet? En wat is er voor, wat is er tegen? Han heeft daar zo zijn uitgesproken mening over. En die ga je straks horen hier in de late avond. En een onbekende regeling. Ja, die kan zomaar je neus voorbij gaan, maar daar is iets aan te doen. Daar gaan we aandacht aan besteden. Hier allemaal in deze mooie aflevering van de late avond. Dus stay tuned.

twee bijzondere mensen uit Amerika. Met zo'n eigen geschiedenis en hun eigen prachtige muziek. Joni Mitchell. En Help Me uit 1974. En een paar jaar daarvoor maakte Nielsen deze. Everybody's Talking Over de Roddelklets.

is allemaal in de late avond. Mooie muziek dus. Over een minuut of zes, een prachtige kolom van Han van Horst komt eraan. Na deze van zes, luister mee naar Zee.

0: Muziek van eigen bodem. Prachtige muziek. Prachtige muziek van Cresip. Route Ice Tea. Nou, ik zou het maar doen, want er komt heel veel moois aan nog. Onder andere bijvoorbeeld deze mooie column van Han van der Horst. Han van der Horst bespreekt het gegeven dat u geen water meer uit de sloot mag halen. Ja, beter voor iedereen, maar waarom? Je hoort het in deze mooie, ja, wekelijkse column.
1: Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst.

0: lieve mensen. Er is voor ons allemaal in onze streek iets aan het veranderen. Tot nog toe was de klimaatcrisis een gebeuren van ver weg, waarvan je voorbeelden op de televisie zag. En onder ons zijn er genoeg die denken dat het allemaal flauwekul is van die klimaatcrisis. Dat zogenaamde geleerden die door de overheid betaald worden, dat die van allerlei gegevens bij elkaar scharrelen en dan zeggen, kijk eens, het klimaat verandert. Je moet van het gas af. Neem zonnepanelen. Je betaalt veel te weinig voor je vliegreisjes. Eigenlijk is het asociaal nog in een auto op benzine te rijden, enzovoort. Maar zulke mensen laten zich dan niet besodemieteren. Ze merken immers van de klimaatcrisis niks aan de lijf. Ja, de Elfstedentocht is een echo uit een ver verleden. Die komt niet meer terug. En het is waar dat de lente vroeger begint en de zomer later eindigt. Maar dat is toch lekker. Soms is het hier net de Costa Brava. Dat zeggen zulke mensen. Maar die krijgen het nu moeilijk. Want de klimaatcrisis komt voor het eerst echt over de drempel. Ook als je huis aan het water staat en overal om je heen het groen welig tiert. Meer in het bijzonder, de droogte tast in onze streek het dagelijks leven aan. Tot nog toe zag je die alleen in de media, die droogte. De camera toonde dan dorre vlaktes en zo nu en dan het gebeente van een overleden stuk vee. En armoedige mensen die zich verdringen bij een voedseluitdeling. Nee, op die manier dient de droogte zich bij ons niet aan. Nog niet, nog lang niet. Maar de eerste stappen zijn wel gezet. De stroomtarieven gaan omhoog als gevolg van het gebrek aan koelwater. Dat zit zo. Kerncentrales hebben enorme hoeveelheden koelwater nodig. Dat tappen ze uit omliggende rivieren en pompen het vervolgens opgewarmd weer terug de natuur in. Door de droogte voeren de grote rivierrechten weinig water aan. Dat niet alleen, de temperatuur is ook nog heel wat hoger dan anders. Dat wordt allemaal nog erger als het hete water uit de centrales terugvloeit in de rivieren. Belangrijk detail, de rivieren staan vooral zo laag omdat er veel meer water verdampt dan anders. Wat overblijft is zo warm dat heel veel levensvormen het niet meer volhouden. Vandaar dat centrales die afhankelijk zijn van koelwater overal in Europa worden stilgelegd. En daardoor neemt de hoeveelheid aangeboden stroom af. Dat leidt tot de prijsstijgingen. U betaalt. Dat is een rechtstreeks gevolg van de droogte en de klimaatcrisis. Voorlopig blijft het voor de meesten van ons daarbij. Maar er komt meer in zicht. Zilt zeewater dringt steeds dieper het land in. Dat is fnuikend voor de landbouw. Daarom zijn nu overal bij ons in de streek de sluizen gesloten. De binnenvaart komt tot stilstand. Dat heeft een heel ongunstige invloed op de aflevering van bestelde goederen. En bedrijven komen in grote problemen als ze door hun voorraden heen zijn. Daar blijft het niet bij. In grote delen van onze provincie mag niemand nog water uit vaarten, sloten en rivieren halen. Bijvoorbeeld om de volkstuin mee te besproeien. Of je kassen van een paar hectare, dat kan ook natuurlijk. Het is allemaal zwaar verboden en zeer strafbaar gesteld, omdat anders het zilte water de overheid kan krijgen en de landbouw onmogelijk maakt. Tuinders en boeren komen hierdoor in grote moeilijkheden. Ze zitten tussen de wal en het schip. Ze moeten kiezen tussen twee kwaden. Ze varen, om met de succesfilm Odyssee te spreken, die u misschien net gezien hebt, tussen Scylla en Charybdis door. Droogtes zoals die van deze maand zullen in de toekomst geen uitzondering meer zijn. We merken dat niet alleen maar door die ene plaknacht naar de andere die we beleven, maar ook door het feit dat om allerlei redenen het dagelijks leven duurder wordt. Voor steeds meer mensen zal daardoor de grens van onbetaalbaarheid op een gegeven moment worden overschreden. Dan gaat het steeds meer lijken op de tragische beelden uit de verre landen. Het eerste beginnetje ervaren we nu. Let op mijn woorden. En hier is een mooi lied over droogte uit Brazilië. Het is een kreet om hulp en solidariteit. Die is in onze verwaarde welvaartsmaatschappij erg uit de mode. Zoals blijkt uit de reacties op wat er momenteel in Ceuta gebeurt. Maar voor je het weet, sta jij aan de kant waar de klappen vallen. Luister dus naar dit wonderschone lied van de oude held Luiz Gonzaga.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Wat een geweldig nummer, hè? Toch? Van niemand minder dan Frederik Spicht. Mijn hart kan dat niet meer aan. Goed, over een paar minuten gaan we praten met Zain Martina. Hij spreekt namens ZAI Care Solutions. En over onbekende regelingen en kansen onder de aandacht. En waar gaat het dan over? Nou, dat hoor je zo meteen natuurlijk uitgebreid. Nou, onder andere deze van niemand minder dan Right Said Fred.

0: En dan waren het oorspronkelijk de jaren 60. Where do you go to my lovely? Hoorde je van Right Said Fred? Mooie uitvoering, vind je ook niet? And hard and all I wanna do is making love to you. Mooi. Tijd voor het laatste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: We gaan praten in dit onderwerp over onbekende regelingen en kansen die onder de aandacht moeten komen. Dat doe ik met Zijn Martina.
2: Dat klopt.
1: En die is van Care Solutions en in de studio. Welkom, Zijn.
2: Dankjewel. Ja.
1: Ja, we hebben het over onbekende regelingen. Dat zijn regelingen die door de regering gemaakt zijn. Dat geld te pas komt en mensen weten dat niet.
2: Ja, ik denk dat er heel veel regelingen zijn waarvan mensen eigenlijk niet weten. En dat er heel veel zorg is waarvan de meeste mensen niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. En waar je geen aanspraak op maakt, dat blijft helaas liggen.
1: Ja, maar je hebt er wel recht op.
2: Zeker weten.
1: Ja, maar er zijn zoveel regelingen dat ik me ook voor kan stellen dat mensen de weg kwijtraken in al die regelingen.
2: Ik kan me ook heel goed voorstellen, ja. Dat je een beetje door alle belastingpagina's, dat je een beetje duizelig gaat worden. Dat snap ik, ja. En vooral als het ook je eigen problematiek is het veel moeilijker om daar objectief naar te kijken.
1: Ja, en niet alleen belastingen, maar ook regels die met het sociaal domein te maken hebben, toch?
2: 100%. Nederland is een verzorgingsstaat, dus daar betaal je ook belasting naar.
1: En daar heb je recht op?
2: Zeker.
1: En hoe kan het dan zijn dat mensen die onbekende regelingen wel leren kennen en daar gebruik van maken? Want ik denk dat er ook mensen zijn die het niet willen.
2: Nou, ik denk inderdaad dat er ook wel mensen zijn die het niet willen. Maar dat er ook een hele grote groep mensen zijn die gewoon geïsoleerd leven. En helaas de kennis niet overgedragen krijgen. Dus op het moment dat iemand iets weet, dat ze vaak ook het heel erg voor zichzelf houden. Dat ze misschien via een bepaalde regeling geld krijgen, maar denken van, ik wil niemand vertellen hoe ik aan mijn geld kom, want dadelijk, weet je wel, dat je dat heel erg hebt. Dus ik denk dat wat vooral het probleem is dat mensen zijn gestopt met kennis met elkaar delen.
1: En wat is daar aan te doen?
2: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar mij en dan kijken we even mee, weet je. En er zijn een hele hoop regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de WMO, WLZ, maar ook bijvoorbeeld de IIG. Dat is bijvoorbeeld een regeling voor mensen met een laag inkomen. Die kunnen dan een paar honderd euro krijgen. En hoeven ze eigenlijk helemaal geen verklaring voor af te leggen. Dat hoeft ook helemaal niet een goede reden te hebben of zo. Dat moet je gewoon aanvragen.
1: Ja, maar het moet wel bewezen worden, toch?
2: Het enige wat bewezen hoeft te worden is dat je langdurig een laag inkomen hebt.
1: Dat moet je wel aantonen.
2: In Rotterdam en omstreken zijn er gewoon heel veel mensen die onder de armoedegrens leven. En vaak ook rond moeten komen met de uitkering. Ja. Vooral voor de mensen met de uitkering is het echt vier klikken en je hebt het aangevraagd.
1: Ja. Maar ga je dan op zoek naar mensen die daar moeite mee hebben om dat aan te vragen?
2: Zeker weten.
1: Maar je komt niet achter de voordeur zo makkelijk.
2: Ja en nee, gelukkig leven we nu in een digitale tijd. Dus kom ik iets makkelijker achter de voordeur op die manier.
1: Via het digitale?
2: Vooral via het digitale domein, ja. En proberen we mensen te informeren wat hun rechten zijn.
1: Ja, want er blijft heel veel geld liggen ook, hè? Landelijk gezien.
2: Ja, maar vooral waar ik naar kijk is dat er heel veel geld nodig is voor heel veel mensen.
1: Ja, ja.
2: En dat bijvoorbeeld laatst sprak ik met een dame die al maanden zit met een kapotte koelkast. Weet je, en het is gewoon een dame met twee kinderen in huis.
1: Ja, ja, en die komt niet naar buiten omdat daar is een regeling voor.
2: Precies,
1: ja, ja.
2: Maar die weet niet waar, weet je. Bijzondere bijstand. Nou, dat is zeker voor witgoed en basismeubilair kun je een bijzondere bijstand aanvragen.
1: Maar er zijn ook ambtenaren die dat toch allemaal regelen. Die wettelijke regelingen liggen er toch?
2: Ik denk dat er twee grote problemen zijn. Ik denk dat je een gedeelte van de ambtenaren hebt die zoiets hebt van, ik vind het allemaal prima zolang ik mijn salaris krijg. En dat je ook een ambtenaar hebt die denkt, ik wil het heel graag, maar die weten niet hoe.
1: Okay.
2: En wat wij doen is echt per persoon gaan werken. Dus we werken met een hele grote groep, maar met iedereen hebben we een persoonlijke connectie. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat de laatste tijd gewoon eruit bezuinigd is. Dat er geen tijd meer gemaakt wordt voor mensen. En dat is ook waarom wij de ZAI Care Solution heten. Het is een stukje ZAI. En dat heeft dus te maken met dat je een stukje van mij krijgt. En dat er een stukje artificial intelligence gebruikt wordt in het proces.
1: Ja.
2: En daarmee proberen we met AI eigenlijk alles wat we achter de schermen kunnen regelen en wat niks met klantencontact te maken heeft, proberen we zoveel mogelijk met AI te regelen. Waardoor we zoveel mogelijk tijd overhouden om het klantencontact te bewaren en met respect en waardigheid met de mensen om te gaan.
1: En dat zouden de ambtenaren ook moeten doen?
2: Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik kan het alleen maar zelf doen. Ja.
1: Maar het zou mooi zijn als ze dat ook deden. Maar
2: right.
1: Jullie deden dat niet met de gemeente bijvoorbeeld.
2: Wat het is, wij zijn helaas geen onderdeel van de gemeente of van het Rijk. En nee. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we independent zijn. Maar ergens vind ik het wel jammer dat we geen steun krijgen, zeg maar. Maar vandaar ben ik heel blij met dit soort radio-interviews. Dit soort omroepen die ervoor zorgen dat het woord toch gedeeld kan worden met de luisteraars.
1: Ja, over dat delen en hoe dat dan precies gaat, kom ik zo even terug. We doen even muziek. Dan gaan we verder zometeen met het tweede deel over de onbekende regelingen en kansen die er zijn.
2: Yes.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Ik praat met Zain Martina over de bijzondere regelingen die er zijn en die onbekend zijn bij mensen. We hadden het net over het feit hoe dat dan moet met die regelingen. Ja. Maar ja, ik zei al, is het lastig om mensen te vinden of heb je ook contacten met de gemeente om die mensen te vinden? Want er zijn heel veel mensen die krijgen gewoon een uitkering natuurlijk. Mm-hmm.
1: Nou, vaak door de AVG-wet is het niet helemaal mogelijk om zo te opereren. Maar wij werken vooral met buurtpilaren, buurtmoeders. Mensen die ook al jaren betrokken zijn in het maatschappelijke veld. Maar we proberen ook probleemjongeren van de straat te houden. Door hun ook ja, deze opdracht mee te geven. Van hey, vind mensen die je kunt helpen en dan kan ik jou helpen. Waardoor je ook eigenlijk in de community 1... werkgelegenheid brengt, maar 2 ook een ja, sociaal probleem aanpakt waar die jongeren die heel stuurloos zijn toch een bepaalde richting op kunnen gaan.
0: Ja, want dan heb je het weer over jongeren. Zijn die ook dan, weten die ook niet van de regelingen of is dat weer een ander probleem?
1: Die weten vaak ook niet van de regelingen. En dus zijn er een hoop, weet je. Ik had het net al over de individuele inkomenstoeslag. Nou, dat is een aantal honderd euro dat je 1 keer per jaar kan aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld ook de zorg wat wij coördineren. Dat is dus voor ouderen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben. Stel je voor dat jij een hele dag allerlei leuke taken voor jezelf gepland hebt en halverwege de dag toch erachter komt van oef, dat gaat toch niet meer als vroeger. Je hebt een pijnlijke knie, misschien handen die niet meer hetzelfde werken, een schouder die niet meer helemaal was zoals vroeger. Dan kun je hulp krijgen thuis. Ja. En dat is zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat het heel moeilijk is om een goed ouderenhuis te vinden. Ja. En dat mensen liever even nog thuis blijven wonen. En met dit soort wetten is dat mogelijk. En dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat je je kinderen belast. Dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat jij de staat belast. Want hier heb je gewoon recht op.
0: Ja. Maar die staat denkt misschien ook heel stiekem van, nou ja, hoe minder mensen het vragen, hoe meer geld we overhouden voor andere leuke dingen.
1: Nou ja, leuke dingen weet
0: of
1: ik niet.
0: Minder, maar in ieder geval dingen die ook nodig zijn, laten we het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat er meer dan genoeg geld is in Nederland. En dat we gewoon moeten kiezen hoe we dat uitgeven. Maar dat is zeker weten, meer dan genoeg geld is in Nederland.
0: Ik zou minister van Financiën worden als ik er heel over praat.
1: Nou, dan moeten ze me het heel lief vragen. Maar het kan inderdaad veel circulairder en veel makkelijker.
0: Je hoort alleen maar dat er geld tekort is.
1: Bij de mensen, ja.
0: Ja, maar ook rijksgezien en gemeenten, die hebben ook allemaal tekorten, toch?
1: Ik denk dat het een keuze is hoe je dingen uitgeeft. Want op het moment dat je dus een project opzet waar jongeren de kans krijgen om geld te verdienen en daar ook mensen mee kunnen helpen. Ik neem altijd als voorbeeld het straatvuilprobleem. Ja. Er is geen blikje of flesje meer op de straat te vinden in heel Nederland. En ik zeg van, nou, nu hebben we ervoor gekozen om geld te geven voor alleen de blikjes. Maar stel je voor dat we 50 cent of 3 euro aan compensatie geven voor een volle vuilniszak.
0: Ja, ja.
1: Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat binnen een jaar Nederland schoon is.
0: Oké. Okay.
1: En dat is wat ik bedoel. Van, er zijn verschillende manieren om dingen te bereiken. En als je op een inventieve manier te werk gaat, denk ik dat je helemaal niet zo heel veel geld nodig hebt.
0: Creatieve manier van denken, vind
1: Precies.
0: ik het dan.
1: Dank u wel.
0: Dat is het zeker wel. Mensen die daar meer over willen weten, of denken, nou, ik wil me toch eens kijken of verhouden tot die organisatie.
1: Zeker.
0: Dan hebben we het over Care Solutions, hè?
1: Yes.
0: Ja, waar kunnen die terecht?
1: Super simpel. Ze mogen mij gewoon een berichtje sturen op de WhatsApp. Lekker makkelijk. We willen alles lekker makkelijk houden voor de mensen. Ja. Mag mij ook een berichtje sturen. Dat kan op 06-4075-4093. Ja. Ik zeg het nog een keertje. Ja. 06-4075-4093.
0: En dan ga je meteen aan de slag.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Waar wij vooral nu op toegesplitst zijn, zijn het vinden van ouderen die dus langer thuis willen wonen. Ik zeg dan ouderen, maar dat is eigenlijk al mensen vanaf de 35 plus in principe.
0: Oh, zo.
1: Ja, want wij richten ons op de ouderen, maar eigenlijk heb je al vanaf 35 plus heb je daar recht op, weet je.
0: Ja, ja. Dus, ja. Nou, als je die rechten allemaal wil bekennen en weten hoe het allemaal zit en dat er geld is, dat is in ieder geval duidelijk geworden, dan zou ik even naar dat telefoonnummer bellen. Zain Martina, dank voor het gesprek.
1: Jullie
0: en
1: ook bedankt.
0: Heel veel succes met wat jullie allemaal doen voor die mensen die dat echt nodig hebben.
1: Dank u wel.
2: Dank je wel, Herman, voor dit boeiende gesprek. En gelijk alweer het einde van deze aflevering van de late avond. Ja, De tijd is snel gegaan. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met geweldige muziek en ook een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten. Ik hoop dat het niet te warm is vannacht. En als je werkt, dan hoop ik dat je een koele nacht hebt om te werken. Tot besluit van de show Lady Antebellum. And Need You Now. Mooie nacht.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: Er staan net een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: Er staan net een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen.